0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.

0: Tomorrowland.
1: Vanuit de studio te zien de lichtende nachtwolken in misschien wel een van de warmste Pinksterweekenden in deze eeuw. Dennis Ruijen meldt zich voor een nieuwe editie Tomorrowland One World Radio. Met Lost Frequencies na Tame Impala. Dit is Dracula.

platen uit de Agents of Time, Solo, Enema met Joji. Wel een goede track hoor dit, Tomorrowland, One World Radio. Je hoorde Beautiful. Mijn naam is Dennis Ruijer, de beste beat uit het universum. Met Getta zometeen met J-Lo, naar Jonas Blue en Melif. Dit is Edge of Desire.

op een mooie Pinksterdag. Een zwoele nacht op 538. Met Mel Crab en Milky en Just The Way You Are. Flashback of the week. Niet een hele oude flashback, maar ik ben groot fan van deze Kevin De Vries. En hij maakte deze ongekende rammer met Mau P. Dit is Metro.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Een ernstig ongeluk in Gelderland, bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde het ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen en 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En dat was het nieuws op 538.

prachtig deze. Tiesto, Tears for Fears en Rule the World hoorde je in de 50 Weekend Mix. Vanaf dinsdag begint het NKWK voetbal kijken. 6 kandidaten maken kans op 20.000 euro in een jaar lang boodschappen doen.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Ierbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas. En ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 5 uur.
1: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd die gelanceerd vanaf een basis in Texas en ongeveer een uur later kwam die neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En dat was het nieuws op 538.

0: zomer top 538. 538 nieuws.
1: 6 uur.
2: Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Friezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind. Dit was het nieuws op 538.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dasty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
0: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De zomer top 538.
7: Zomer op je radio.
1: Kilian van Luid.
8: Zo, goedemorgen. We gaan je weekend aftrappen met de lekkerste zomerhits. Dit is de zomer top 538. Met nu, gimme, gimme, gimme.
1: Radio 538. 538.

0: mi piace così.
1: Lekker, we zijn begonnen.
2: Top 538.
1: Van harte welkom bij de Zomer Top 538. Oftewel de 538 allerbeste zomernummers om dit heerlijke zomerse weekend lekker mee door te komen. Kilian van Luijten hier met vandaag lokaal wel 28 graden. Oh, lekker man. En dat betekent dat we tot en met maandag de beste zomerhits laten horen met zometeen op 538 muziek van onder andere Ace of Base. Ook Rolf Sanchez komt eraan. En heb jij enig idee wat de meest aantrekkelijke taal van de wereld is? Nee, het is niet het Nederlands, nee, helaas. Sterker nog, het Duits staat zelfs boven ons. Dat is toch niet normaal, ja. Ik zal bijna gaan emigreren of zo naar Duitsland, weet je wel. Helemaal bovenaan de talen die het meest aantrekkelijke zijn, zijn de Zuid-Europese talen. Denk bijvoorbeeld aan Frans, maar dus ook Italiaans. En Giovanotti, die je net op 538 hoorde, die komt dus uit Italië. Dus ik denk, probeer het maar eens. Je hoorde namelijk Libera l'anima. Goed, ik hoor het al. Ik moet iets meer Duolingo gaan spelen. Het is de Zomer Top 538, maar nu op 536. Cool.

0: 538, je hoorde op plek 532 on the floor. Ik jullie al vanuit hier met zometeen Gypsy Kings. Ook Wickfield komt eraan. En je hoort een mega 538-artiest die ooit een tour heeft moeten cancelen omdat hij zijn boxershort uitdeed. Hoe het zit, hoor je zometeen.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: beste in sportvoeding.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: De zomer top 538.
5: Ben nu op 501.

0: Jason Derulo.
1: De zomer top 538.
0: We worden op plek 528 Savage Love in de zomer top 538. Kilian van Luijt hier. En wat is het meest beschamende dat je ooit een keer hebt meegemaakt? Ik heb het je vast een keer eerder verteld, maar ik ben de laatste keer over zo'n anti-kraakpaaltje bij de supermarkt geflikkerd. Ik ken ze, was het dan vaak wel voor de winkel, weet je wel, dat je niet met een auto doorheen kunt rammen. En ik kwam de winkel uit, ik had mijn handen vol met boodschappen en ik had het paaltje helemaal niet gezien, dus ik ging vol op een plaat erover. En dat is zo'n kutmoment, hè. Dan sta je op, zit je boodschappen weer een beetje bij elkaar te zoeken en dan zit je toch een beetje om je heen te kijken. Ik hoop dat niemand dit gezien heeft, weet je wel. Jason Derulo kan er ook over meepraten. Hij heeft ooit een keer zijn tour moeten cancelen omdat hij zijn arm had gebroken. En ik moet je wel bij zeggen, ja, je arm breken kun je natuurlijk op veel stoere manieren doen, hè. Vechten met een haai, misschien wel boksen met een leeuw of weet ik het allemaal wat. Nee, Jason Derulo deed zijn onderbroek uit. Toen bleef hij haken met zijn voet en toen viel hij om en toen viel hij op zijn bedrand, waardoor hij dus zijn arm brak. Maar dat was ook nog een keer de arm waarmee hij altijd zijn microfoon vasthield en daardoor heeft hij toen zijn hele tour moeten cancelen. Dat is vast beschamend, toch? Je hoorde Jason Derulo op 528 in de zomer tot 5.

0: Didi nanana.
1: Smeer je in met Factor 538.
2: En geniet van de 538 heetste zomerhits.
1: De zomer top 538.
2: 526.

0: Santana bij 538 met Smooth op plek 526 in de zomertop 538. Met zometeen een mega-artiest die ooit een keer midden in de nacht is wakker geschrokken omdat er een fan in zijn hotelkamer stond. Wie het is en vooral het verhaal erachter hoor je zometeen. En ook deze hits komen eraan.
1: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Car.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen

0: Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: 538 Nieuws. 7 uur.
4: Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. De motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd 7e. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. Dit was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister, maar daar deze ochtend helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
9: De zomertop 538. Zomer op je radio. Kilian van Luijt.
10: Lekker zeg, wakker worden met de grootste zomerhits aller tijden. Maar nu op plek 525. Andrik Iglesias, dit is Taking Back My Love.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: De zomer, top 538.
0: We worden op plek 524. Señorita, daarvoor nog op plek 525. Annelieke Iglesias. En hoe ver zou jij gaan om je artiesten, je favoriete artiesten te kunnen ontmoeten? Sommige fans gaan bijvoorbeeld vooraan bij een concert, weet je, we gaan uren in zo'n rij staan. Of wachten bij de artiestenuitgang totdat de artiest eindelijk naar buiten komt om ze te kunnen ontmoeten, weet je wel. Maar er zijn ook fans die nog verder gaan. Zo ook bij Annelieke Iglesias, die je dus net op 538 hoorde. Die kwam ooit in zijn hotel in New York na een optreden. Ging even uitgebreid douchen, eten en daarna slapen, weet je wel. En midden in de nacht werd hij wakker door wat geritsel uit de kast. Dus midden in de nacht stapt hij op de koude vloer richting die kast toe. Opent hij die kast en schrikt hij zich echt de tandjes omdat er een vrouw in die kast zit. Die zat Annelieke Iglesias te bespieden omdat ze zo groot fan van hem was. Annelieke Iglesias was niet eens zo heel kwaad. Hij gaf haar een kus en daarna heeft ze vrij vrolijk het hotelkamer verlaten. Dus mag jij invullen of er nog meer is gebeurd? Door de Annelieke Iglesias op plek 525 in de zomer top 538 met zometeen Mungo Jerry. En eerst op 593, 23, Ultra 8.

0: Ado en Juan.
1: De zomer, top 538.
0: Je hoorde op plek 519, Te Busca. En zometeen in de zomer, top 538, muziek van Robert Miles. Ook Bill Withers komt eraan. En jouw kans op kaarten voor het Nederlands elftal.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.

0: Specialist.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer, voor maar €1. Bij Burger King.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

538 met op plek 517 in de Circle. Je hoorde Rock With You. Hey, hoor je zo meteen de scheidsrechters fluiten? Dan moet je bellen naar de studio 0909-3538. Dan kom je dan in de uitzending. Dan win je 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije. Onderweg voor je Alokan Jasklin, ook Bill Withers ga je horen. En eerst op plek 516 in de zomertop 538, Robert Miles. Dit is Children.

0: Lorna in de zomer 538 zomer. De zomertop 538, wou ik zeggen. Je hoorde op plek 514 Papi Chulo.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Hé hey Rick, wat denk jij? Gaan we wereldkampioen worden of niet?
2: Ik hoop het wel. Ik denk dat we heel ver gaan komen.
0: Oké, en wat is volgens jou heel ver?
2: Halve finale sowieso.
0: Halve finale sowieso. En dan gaan we weer eraf met een buitenspeldoelpunt of niet?
2: Ja, ik hoop geen penalties in ieder geval.
0: Oh, kan je hart dat aan of niet?
2: Maar kan het nog aan, ja. Oké. Dat denk ik wel.
0: Nou ja, die van mij niet kan ik je vertellen. Zodra we beginnen met die penalties durf ik al niet meer te kijken.
2: Nee, precies.
0: Rick, jongen, ja, we gaan de uitzendwedstrijd. We geven dan natuurlijk kaarten weg het hele weekend voor de uitzendwedstrijd Nederland-Algerije. Twee kaarten ga je winnen. Wie ga je meenemen als je ze wint?
2: Mijn jongste zoon ga ik meenemen.
0: Je jongste zoon, die is groot voetbalfan.
2: Die is super groot.
0: Nou, dan mag je hem lekker mee gaan nemen, jongen, want je bent de winnaar!
2: Super, dankjewel!
0: Je wint twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Algerije, de uitzwaaiwedstrijd. En daarbij kun je toch nog even één keer kijken, Rick, of het Nederlands elftal echt zo kansloos is als je misschien denkt.
2: Nou, die gaan goed hun best doen in ieder geval dit jaar.
0: Ik kan je vertellen, Rick, als de uitzwaaiwedstrijd, als we die winnen, dan worden we wereldkampioen.
2: Laten we dat afspreken.
0: Rick, gefeliciteerd, jongen. Fijne dag nog.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Het is de zomer tot 538 met zometeen de Benga Boys. De eerste op plek 513, Bill Withers. Dit is Lovely.

0: plek 513, Lovely Day. Ik jullie al vanuit hier, met zometeen de muziek van de Benga Boys. Ook Shakira en Technohead komen eraan. En zometeen een kans op het 538 padhanddoek in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Zometeen hoor je deze.

0: Zomer Top 538.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl. Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting

0: bij Sport City, sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
24: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
25: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
26: Nog een keer! Papa, sneller!
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina.

0: extra proteïne-yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: 538 Nieuws. 8 uur.
2: 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om en zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. Dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je dat Flitsmeister met een vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Feyenoord. Daar 6 minuten omdat er daar de weg is afgesloten. De flitsers op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Wilp 94.4 en de A27 Gorkum-Utrecht bij Gorkum 39.0.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: 538.
3: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De Zomertop 538.
4: Zomer op je radio.
2: Kilian van Luijt.
5: Ja, zet die airco maar aan, zou ik zeggen. Want dit is de Zomertop 538 met zometeen Justin Timberlake. En eerst de Benga Boys op plek 512.

Justin Timberlake, je hoorde Signs. En mocht je vandaag wat verkoeling gaan zoeken bij het strand of bij een natuurplasje, vergeet dan niet je 538-pandhanddoek mee te nemen. Dan maak je echt de blitz mee. Of heb je er nog geen één? Goed nieuws, zometeen in Kilian's kansloze kennisquiz jouw kans op zo'n badlaken. En eerst op plek 510 in de zomer tot 538. Edward Meyer.

0: we zijn wakker hoor.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Je hoorde op plek 508 in de zomertop 538. Technohead en I Wanna Be A Hippie. Ik jullie al van luid hier en ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, aan jou de vraag welke waar is. Is dat stelling 1? Een kwartier zwemmen in de zee maakt je net zo schoon als een kwartier douchen met zeep. Of is stelling 2 waar? Een goedkoop huismerk zonnebrand is exact even goed als een duur aanmerk zonnebrand. Cinderella cut it up one time.

0: Wordt op 538 op plek 506. Met zometeen nog Turvy Gang. Ook George Michael komt eraan. En welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Een kwartier zwemmen in de zee maak je net zo schoon als een kwartier douchen met zeep. Of denk je dat stelling 2 waar is? Een goedkoop huismerk zonnebrand is exact even duur als een duur aanmerk zonnebrand. Welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed? Kun je kans maken op het 538 padlaken.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapat textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken

0: Quentin de Prick in de zomer top 538 op plek 504. Hoorde je Prayer in C.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1 is, een kwartier zwemmen in de zee maakt je net zo schoon als een kwartier douchen met zeep. En stelling 2 is, een goedkoop huismerk zonnebrand is exact even goed als een duur aanmerk zonnebrand. Dat doen we in de Kilian's kansloze kennisquiz. En Britt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat doe jij om een beetje de hitte te ontwijken vandaag?
3: Ik zit lekker in de auto, in de airco.
0: Lekker. Jij gaat de hele dag door rondjes rijden?
3: Ik ga de hele dag door rondjes rijden. Nee, ik ga zo naar het strand.
0: Oh, lekker zeg. Beetje verboeden daar dus.
3: Ja.
0: Dan kan zo'n 538 badlaken best wel van pas komen, denk ik.
3: Nou, zeker van pas komen, ja. Ligt wel lekker, denk ik.
0: Ja, toch? Ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 was dus, een kwartier zwemmen in de zee maakt je net zo schoon als een kwartier douchen met zeep. En stelling 2 was, een goedkoop huismerk zonnebrand is exact even goed als een duur aanmerk zonnebrand. Welke van de twee is waar, denk je, Britt?
3: Nou, ik denk stelling 2.
0: En waarom?
3: Nou ja, zonnebrand doe je eigenlijk voor voor factor. En factor 30 is goedkoop, net zo belangrijk als duur. Dus het is precies hetzelfde wat het doet.
0: Britt, je hebt het hartstikke goed. Het klopt inderdaad als een bus. De UV-bescherming moet namelijk voldoen aan een aantal minimale eisen binnen de Europese wetgeving. En daarom staat SPF 30 gewoon SPF 30 en 50 is 50, ongeacht het merk. En daarom is een huismerk van de supermarkt eigenlijk net zo goed en beschermt net zo goed als een duur luxe merk.
3: Nou, dat is fijn om te weten.
0: Heb je de zonnebrand mee vandaag?
3: Ik heb hem zeker bij me, maar wel een dure.
0: Wel een dure.
3: Niet meer.
0: Nee, dat zou ik niet meer doen, nee. Hey Britt, het 538 badlaken komt je kant op. Veel plezier op het strand vandaag.
3: Dankjewel.
0: Je gaat hem in ieder geval doorkomen met de beste zomerhits aller tijden. Het is de zomer op 538 met zometeen Xavier Rutte. Ook Freestylers komt eraan. En eerst op plek 503, Turbigang en Russo. Dit is Ushuaia.

0: Mirjam, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK voetbal kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbal kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, you will go down.
11: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
5: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat melden bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die meldde gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. Dit was het nieuws op 538.
7: Binnen nu een minuut de zomer top 538 bij 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 11 minuten. En ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Vertraging bij Kralingen 23 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A6 Emmeloord richting Jouren bij 290.2. A50 Zwolle richting Apeldoorn 227.9. En ook oppassen A76 grens met België richting Geleen bij 1.1.
8: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Libra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Libra.
4: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
5: De Zomer Top 538.
6: Zomer op je radio.
5: Marnix Westhuis.
7: Hey, smeer je maar goed in. Je hoort zometeen de Beach Boys en ook Los Frequency.

0: van 538. Tot zover zijn we gelukkig nog niet. Goed om te weten, het allercoolste plekje van vandaag, dat is Vlieland. Daar blijft het vandaag onder de 20 graden. Dat komt natuurlijk omdat het met de zeewind en zo, dan wordt het een stuk koeler. Maar goed, de rest van het land, voorspelling, temperaturen tussen de 27 en 30 graden zelfs in het zuiden. Dus goed smeren.
1: De zomer, top 538.
0: Maar wat is nou eigenlijk de meest vergeten plek tijdens het insmeren? Dus wat vergeet altijd iedereen in te smeren? Je hoort het zometeen in de zomertop 538. Naar de Beach Boys op 497.

0: Louis Fonsi en Nicky Jam op plek 495. Hey, wat is eigenlijk de meest vergeten plek om je in te smeren?
1: De zomer top 538.
0: Hey, goedemorgen, mijn naam is Marnix. Ik heb net even snel gespeakt, maar je kan vandaag al binnen 15 minuten verbranden. Dus dat betekent goed insmeren. Want anders beland je net als ik, een jaar of drie geleden, compleet verbrand van top tot teen, ingesmeerd met yoghurt, ziek op bed. Nou, dat wil je echt niet. Zeker omdat het de komende dagen nog zo lekker weer wordt, dan wil je echt niet ziek in bed liggen. Daarom dus heel goed smeren. En zeker op een paar plekken in het bijzonder, want er zijn drie plekken die iedereen vergeet. Dit is de top drie, kwam ik even tegen. Nummer drie. Je oren. Iedereen vergeet altijd je oren in te smeren. Het is ook heel vervelend dat je dan wil slapen als je dan verbrande oren hebt. Op nummer 2, daar staan je lippen. Die vergeten de meesten ook in te smeren. Heb ik denk ik ook nog nooit ingesmeerd. Maar wat wordt er dan het allervaakst vergeten om in te smeren? De scheiding in je haar. Zonnebrand in je haar, dat is geen goed idee. Het advies is om een hoedje of een petje te dragen daarvoor. Maar ik ben dus wel benieuwd hoe Jelte van de 538-middagshow hier komende week zit. Want Jelte is helemaal kaal. Ik verwacht zo rood als een garnaal en ik denk dat de zonnebril op zijn gezicht staat.
1: De zomer top 538.
0: En je hoort zo meteen Sam Veld, Jake, Mi Amor naar DJ Antoine op 494.
2: Welcome to Saint-Tropez.

0: Sam Veld en Jake, Mi Amor op 493 in de zomer top 538. De zon is goed voor een lichaamsdeel waar je waarschijnlijk nooit bewust mee in de zon gaat zitten. Nee, dat is het niet. Welk lichaamsdeel wel? Je hoort het zo.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De zomer top 538. We gaan door met Guru Josh Project op 492.
15: Radio 538.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Bert Hering.
1: De Zomer Top 538.
0: Hey, goedemorgen. Marnix hier. Wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst bij de tandarts geweest? Ik toevallig deze week nog bij Jan, zo heet hij. En dat is zo'n lekkere Rotterdamse kletstandarts. Echt, wat een topgozer. En hij vertelde me iets, wil ik graag even met je delen. Niet alleen poetsen, flossen en stokeren is goed voor je gebit. Nee, er is ook een lichaamsdeel van je lichaam dat heel blij wordt van de zon. Maar niemand gaat er bewust mee in de zon zitten. Het gaat om je gebit. Ja, echt waar. Vitamine D wat je van de zon krijgt, dat kan zelfs het risico op gaatjes verminderen. Dus bij deze, dat scheelt weer. Lekker in de zon zitten is goed voor je gebit. Gratis tip op je zaterdagochtend. Simply Red hoor je zometeen in de Zomer Top 538. Dr. Elbe en Sing Hallelujah, oppositie 409.

0: De zomer tot 538 met Sunrise en Bluet.
1: De zomer tot 538.
0: Het hele lekkere Pinksterweekend tellen we af naar de grootste zomerhit. En wat er deze zomer ook gaat gebeuren. Het WK voetbal natuurlijk in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar voordat het zover is in juli, nog een paar uitzwaaiwedstrijden. Onder andere Nederland tegen Algerije. Jij kan erbij zijn, woensdag 3 juni in de Kuip. Hoor je de scheidsrechtersfluit dit weekend voorbij komen, dan bel je als de sotemieter naar 0909-30538. Kom in de uitzending. Dan scoor je die tickets, dan ben je er gewoon bij. Woensdag 3 juni. En superleuk, Frank en Iron van de 538-middagshow zijn daar ook bij. Dus dit hele weekend jouw kans op die tickets voor Nederland-Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip. De zomer tot 538 gaat zometeen verder met DJ Snake en Jay Belvin. Loco Contigo komt eraan. Eerst Robin Schulz en West. Alane. 488.

0: 538.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
3: Lidl deals. Jongens, eten.
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Lang Op Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Vertrouwd sinds 1999.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Zo, waar is het warm?
20: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
24: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
25: Nieuws.
26: 10 uur.
0: Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers zijn variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het nieuws op 538.
1: Mark van Dalen en Enrico, zometeen in de zomertop 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord bij De Hocht, 7 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam bij Pernis, 9 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 13 minuten. A12 Oberhausen richting Arnhem, ook bij de grens, 15 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, ook bij de grens, 5 minuten. Er wordt ook geflitst. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A7 Amsterdam richting Den Oever bij 11.1. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227.9.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
26: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
27: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
28: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
29: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
30: De zomertop 538.
1: Westhuis. En goedemorgen, Ginger Ninja, hoi zo. En ook Rick Astley is onderweg naar Mark van Dalen en Rico Whatever op 486.

Piraag met Ginger Ninja en Sunshine. Gasten komen uit Denemarken. Was even benieuwd, wat doen ze eigenlijk in Denemarken als het lekker weer is? Het land van Lego. Gaan ze met z'n allen naar Legoland? Het antwoord is nee. Nee, ze gaan eigenlijk net als in Nederland gewoon lekker barbecue als de zon begint te schijnen. Populairste snack daar van de barbecue? Dat is het worstje. Nou, dat snap ik niet. Dat is dan niet de lekkerste snack van de barbecue. Weet je wat het lekkerste is? Een speklap die helemaal krokant doorgebakken is. Och, heerlijk. De zomer top 538. Goedemorgen. Bijna hebben ze Marnix. Fats en Small zometeen. Rick Astley.

0: Cast the Night op 480 in de zomer top 58. Binnen nu en 10 minuten jouw kans op deze tickets.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aanbieding.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Oranje.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts 1299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De zomer top 538. Met op 479 Wham!

0: 538 daar. Nederland-Algerije.
1: Nog heel even en dan is het zover. Het WK voetbal. En voordat we het Nederlands elftal naar de andere kant van de wereld toesturen, is het tijd voor nog één wedstrijd op onze eigen bodem. Woensdag 3 juni in de Kuip Rotterdam. Dan spelen we namelijk een wedstrijd tegen Algerije. Frank en Iron van de 538-middagshow, zij zijn erbij. En jij ook, want tot en met maandag maak je nog kans op 2 tickets. Die win je door te bellen naar de studio als je de scheidsrechtersfluit hoort. En die klinkt zo.
0: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
2: Bel nu 0909-30538.
1: En succes met bellen. We gaan op zoek naar beller 134. En dat is omdat Wesley Sneijder 134 interlands heeft gespeeld. Dus bellen 134, succes! Hoor je nu Big Mountain in de zomertop 538.

0: staat voor de deur. En jij kan Nederland gaan uitzwaaien tijdens een wedstrijd tegen Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Dit hele weekend, tot en met maandag dus. Maak je nog kans op tickets om daarbij te zijn? Max, wat vind jij eigenlijk het leukst aan het WK?
1: Ja, ik vind toch het WK gewoon het sfeertje waar er om een week wereldkampioenschap hangt. Dat vind ik het leukst. Met vrienden samen kijken, barbecue erbij. Gewoon heel het sfeertje. Het WK is leuk. Alles is leuk aan het WK, laten we het zo zeggen.
0: En hoe ziet de taakverdeling in jouw vriendengroep er dan uit? Wie zorgt voor wat?
1: Nou, dat is altijd redelijk eerlijk gedeeld. Er regelt iemand barbecue, er regelt iemand koud bier en een groot scherm. En dan ben je in lijn, hè?
0: En waar ben jij het meest te vinden, bij de barbecue of bij het scherm?
1: Het koude bier. En het scherm natuurlijk.
0: Nou, goed man. Hey, zoals je weet, we zijn op zoek naar Beller 134. Stel, je bent het. Wie zou je meenemen?
1: Ik denk ons pap.
0: Nou, wat leuk. Nou, ik zou zeggen, gaan bellen. Want jij bent Beller 134, Max.
1: Ja, yes. Dat wordt woensdagavond leuk. Super.
0: Gefeliciteerd. Je wint 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip.
1: Kijk, dat is leuk.
0: Het hele weekend dus nog te winnen. De tickets voor...

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebben's.
5: Kijk op ben.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegtuig. Ticket of verblijf, het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Obijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Het zomerse en hete weer dit weekend zetten organisatoren van evenementen op scherp. Zo worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementen bezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprong een gemeente spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen en nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het nieuws op 538.
6: Binnen nu en een minuut meer zomer top 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. Sterkte op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 1 uur en 22 minuten door een ongeval bij Barneveld. Gelukkig heb je de zomer top 538 om je koel te houden. A12 Oberhausen richting Arnhem bij de grens 24 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle bij Hoevelaken 21 minuten. Dat komt ook door een auto met pech. En er wordt ook gecontroleerd. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A3, dat is niet bestaande, excuus. De A7 Amsterdam richting Den Oever bij 11.1. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227.9.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
13: De zomer top 538.

72, Laid Back en Sunshine Reggae. Grote kans dat je vandaag ergens met het lekkere weer een ijsje wil scoren. Er is een wereldrecord, dat heeft te maken met ijsjes. En om dat wereldrecord op te eten heb je denk ik je hele vriendengroep nodig.

0: Go en Sing It Back.
1: De zomer top 538.
0: Citroen, stracciatella en yoghurt bosbes. Dat zijn vaak de drie bolletjes ijs die ik kies in de ijssalon. En daarna kan er ook echt niks meer bij. Dus ik vraag me echt af met hoeveel mensen dit wereldrecord is opgegeten. De meeste bolletjes ijs op een horentje. In Italië is het wereldrecord gezet. 125 ijsbolletjes op één horentje. Hoe dan? Nu snap je ook waarom het Italiaans schepijs eet. Of nog beter gezegd, Italiaans opschepijs.
2: En iedereen lag in een deuk.
0: Goedemorgen, mijn naam is Marnix met de zomer top 538 Scoop. Drop It hoor je zo meteen naar Daddy Yankee, Dura op 468.

0: en Drop It in de zomer top 538. Ik wil alvast mijn excuus aanbieden. Er bestaat namelijk een kans dat je vanmiddag niet meer in de zon durft te liggen. En dat komt door iets wat uit de lucht komt vallen. Detail sowieso.
1: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
2: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zo, waar is het warm?
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl

0: specialist.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De zomer top 538. Met nu King Africa. La Bomba op 466.

0: Waar denk je dat dit over gaat? Even twee suggesties uit de app van 538. Bert die denkt, nou misschien wel door de parasol die niet goed in de houder zit. Goede suggestie, moet je zeker even goed opletten vanmiddag. Leandra die denkt, misschien wel door vogelpoep. En dat antwoord, dat is bijna goed. Man uit Engeland, ja, heel vies. Hij was heel snel bruin, maar niet op de manier zoals hij had gehoopt. Hij lag in de tuin. Er vliegt een vliegtuig over. En niet heel veel later landt er iets in zijn tuin. En dat was niet het vliegtuig, voor de duidelijkheid. Nee, dat was de inhoud van het toilet van het vliegtuig.
1: De vloer, ja, de muren, alles onder de kak.
0: Gadverdamme. Nou, ben ik blij dat ik nooit in de zon lig. Maar goed, dat valt ook wel te zien. Ik ben zo wit als een spooky. En goedemorgen, mijn naam is Marnix. Skygo, DNC, hoor je nu in de zomer. Top.

6 deelnemers. 4 dagen lang non-stop, dus dag en nacht, kijken naar voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Wie het langst wakker blijft en het meeste weet, scoort waanzinnige prijzen. Maar hier komt het mooie. Jij wint ook van alles. Details check je op 538.nl. Het belangrijkste vanaf dinsdagochtend 7 uur in de 538 ochtendshow. Dan gaan we van start. En vanaf dan maak jij dus ook kans op waanzinnige prijzen. De zomertop 538. Jimmy Cliff nu.

0: zomer. Top 50 met Klanke Roesel en Sonatan.
1: En NK WK voetbal kijken.
0: Als je meekijkt in de app van 538 of via TV 538... dan was het je misschien al opgevallen, maar de hele studio van 538... is van top tot teen oranje versierd. En dat ziet er zo uit omdat dinsdag het NK WK voetbal kijken van start gaat bij 538.

0: 461, Hathaway.
1: De zomer top 538.
0: Met zometeen vanaf 12 uur Martijn en Julia. En zij gaan proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. En dat doen ze op basis van 3 cryptische woorden. Dus maak het ze niet te makkelijk, een beetje moeilijk mag wel. Die 3 woorden stuur je in via de gratis app van Radio 538. Dat kan door te typen, maar nog veel leuker. Spreek jouw 3 woorden even in. Dus open de app van 538, druk op dat WhatsApp-icoontje... of als je al eerder hebt geappt, open de chat met 538... en stuur daar jouw 3 woorden. En dan proberen Martijn en Julia zometeen te ontcijferen... wat jij vandaag aan het doen bent. En natuurlijk, hè, nog meer zomer top 538 met deze hits.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
5: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
8: When I land my best punch, you will go down.
7: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinksteren nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal in Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij Estafette Loop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Dit was het nieuws op 538.
12: Dankjewel. Pakken wij de verkeersinformatie even bij van Flitsmeister. Het is druk. 14 vertragingen op dit moment op de A-wegen. En de drie langste die staan in dit korte kleine overzicht. De A7 Den Oever naar Zurich tussen Breeslanddijk en de brug over de Lorenzsluis. Daar 12 minuten. De A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Duiven. Bijna een kwartier. En de A16 Rotterdam naar Breda tussen de Brechtseplein en Feyenoord. Daar is de weg helemaal dicht. Vertraging 51 minuten.
13: Controlestanden beginnen op de A20. Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam 36.0. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9. De A27 Gorkum richting Utrecht bij Gorkum 38.6. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw staan ze bij 61.8. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Heerde 227.9. En tot slot de A76 Grens met België richting Geleen bij Stijn op de rem bij 1.1.
12: Ik weet niet of je zit mee te kijken via TV 58 of via de app toevallig. Maar heb jij nou een zonnebril gejat uit onze studio opmaken?
13: Ja, ze hebben hier de studio. We gaan natuurlijk dinsdag beginnen met het NKWK voetbal kijken. Dus ja, we hebben hier de hele studio, een soort van ingericht in het oranje. En ja, allemaal leuke accessoires en hoedjes. En
12: maar dingen. Jij hebt nu een zonnebril
13: gegeven. Ja, ik zag een hele vette oranje zonnebril met glitters. Ja, die gaat mee naar huis natuurlijk.
12: Ja, dan wil ik ook iets uitzoeken.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus,
2: koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: 538.
8: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
7: De zomer top 538.
9: Zomer op je radio.
7: Martijn en Julia.
10: Ja, welkom op deze sissend hete zaterdag.
11: Met zometeen Dimitri Vreekas, Like Mike, eerst Janet Jackson op 460.

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson, That's the way love goes. 460 in de zomertop 538. Jij een zonnebril? Dan ik ook een zonnebril.
2: Ja, het ziet er goed uit.
1: Dank je.
3: Martijn en Julia.
4: 538.
1: Hey, welkom. Martijn en Julia op je zaterdag hier op Radio 538. We tellen de zomertop 538 verder met je af. Dus er komen heel veel hete hits aan. Maar eerst willen we even jouw bubbeltje doorprikken.
2: Ja, dus natuurlijk zaterdagmiddag bokheet. Sorry trouwens als ik echt klink alsof ik een wasknijper op mijn neus heb. Ik ben echt rete verkouden. Ja, het heerst volgens mij ook echt heel erg. En dan heb ik ook nog eens, gisteren was ik bij de tandarts. En toen gingen ze zo die tandsteen weghalen, oh, weet je wel. Die mondhygiënisten. Nou, dat doet pijn. Ik heb de hele nacht een soort spierpijn in mijn tanden gehad. Ik kan helemaal niet meer eten en zo. Is dat goed? Kan iemand dat even laten weten, alsjeblieft? Heeft ze me misbruikt?
1: Nou, kunnen we even van tevoren even duidelijk maken dat mondhygiënisten echt een heel erg type mens zijn. De mijne doet mij namelijk ook altijd heel veel pijn.
2: Ja, maar nou ja, ik heb er drie verschillende gehad de afgelopen jaren.
1: Ja.
2: En de eerste, dat was echt marteling. De tweede, ja, die deed het gewoon heel zacht. En het was dan hetzelfde resultaat. Dan denk ik, ja, volgens mij is het helemaal niet zo
1: hard. Dus ook.
2: Ja, volgens mij is dat helemaal niet nodig om die bek te laten bloeden, zeg maar.
1: Die van mij maakt mij ook altijd heel erg ongelukkig.
2: Ah, goed, wij zijn dus heel erg benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Hoe je van het weer aan het genieten bent. Of misschien ben je wel gewoon lekker ergens op je werk waar een goede airco is. Laat even weten in drie cryptische woorden wat jij op dit moment aan het doen bent. En dan gaan wij proberen te raden, nou ja, wat dat is.
1: Precies, en thuis kun je dan ook mee raden als je die drie woorden hoort. Spreek ze even in de app van 538, dat is wel zo makkelijk.
4: De Zomertop 538.
1: Gaan we zometeen eens even kijken of wij kunnen achterhalen waarmee jij bezig bent op dit moment. De Zomertop 538 gaat zometeen verder met Amalia van Wesley Bronkhorst. Maar eerst de Mutje Vegas en Like.

0: J Balvin, Willy William, Mi Gente.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
0: In de zomer top 538. Voor de meeschrijvers nummer 457.
3: Iedereen zit toch wel een beetje in zijn eigen zaterdagmiddagbubbel. En wij vinden het leuk om aan drie cryptische woorden eigenlijk te laten raden. Te raden? Zo, jezus.
0: Wat heb jij gedaan gisteravond?
3: Hij is even man.
0: Wat heb je gedaan gisteravond?
3: Niks. Ik zei net al, ik heb de hele week griep gehad. En ik heb geen tijd gehad om griep gehad. Dus helemaal niet goed uitgeziet, weet je wel. Dus ik ben een beetje aan het roeien met de riemen die ik heb.
0: En dat vind ik dat je dat hartstikke goed doet. Maar rustig aan, ik ben bij je. Ja? We gaan eens even kijken bij Bart. Want Bart heeft deze woorden ingestuurd.
4: Bart hier. Rijden. Dixies. Geen airco.
0: Rijden. Dixies. Geen airco. Ik heb zo de indruk dat Bart Dixies vervoert en de omstandigheden behoorlijk zwaar zijn.
3: Ja, of hij rijdt achter zo'n truck met allemaal Dixies, weet je. Ik hoop schoon, hè. Want als het vieze zijn en de zon gaat daarop schijnen, dan komt die lucht vrij.
0: Er was toch laatst ook zo'n filmpje wat viral ging van zo'n gast in Amsterdam. De allervrolijkste Dixie-poetser van Nederland.
3: Wat een topgozer.
0: Fantastisch was dat. Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Zit je achter een vrachtwagen met Dixie of bestuur je een vrachtwagen met Dixies?
5: Ik bestuur hem.
0: En je hebt geen airco?
5: Ik heb geen airco.
3: En zijn ze schoon of vies?
5: Op deze zijn er vies. Dus de die achter mij rijdt, die heeft denk ik de
0: buur. Die heeft een hele taaie meer.
3: Echt taai.
5: Ja.
0: Waar komen ze vandaan, die Dixies?
5: Deze komen uit Nijmegen. En die gaan weer terug naar de zaak om schoon te maken en door naar de volgende.
3: En doe jij dat ook of vervoer je ze alleen?
5: Nee, dat doe ik ook. Wij doen het allemaal zelf.
0: Oké. Okay. Is het een... dit is misschien een hele rare vraag. Maar ben je wel eens iets in een Dixie tegengekomen waarvan je dacht... dit hoort absoluut niet in een Dixie thuis?
5: Oh, daar komen wij iedere week.
0: Geef eens een voorbeeld. Ik ben wel benieuwd.
5: Kleren. Telefoons.
3: Ik heb ook een keer mijn zonnebril in de Dixie laten vallen. Ja, en dan moet je echt serieus keuzes gaan maken. Dan moet je gaan denken, oké, of ik ga nu gewoon, weet je wel, verstand op nul. Met mijn hand graaien. Dat was ook volgens mij een merk zonnebril. Hij was echt van Gucci of zo, weet je wel. Dus dan ga je ook wel echt serieus overwegen.
0: Ja.
3: Ja, of je gaat hem laten liggen.
0: Wat heb je gedaan?
3: Ja. Gepakt. Even niet nagedacht.
5: Ja, echt. Heb je blauwe handen gehad?
3: Nee, er zat niet van het blauwe spul in. Want dat zit er tegenwoordig in. Ja, dat houdt het nog allemaal wel een beetje redelijk schoon. En dat het lekker ruikt.
5: Ruikt het wel frisser inderdaad, ja.
0: Okay. Bart, heel veel sterkte met de rest van je werkdag, jongen.
3: Ja, je bent de basie.
5: Dank je.
0: Hoi. Hebben we Mare ook nog in onze inbox gevonden. Mare stuurde deze woorden in.
6: Kortings... Rek, drama, etalage, paniek, jurkenjungle.
3: Wauw.
0: Dit zijn denk ik de duurste woorden die we ooit in dit spelletje voorbij horen.
3: Vette woorden. Ik denk dat zij de wintercollectie eruit gooit. Dat ze is allemaal in de verkoop en ze heeft een eigen winkeltje. Dat denk ik, zoiets.
0: Ik denk dat Mare gaat trouwen en op jurkenjacht is.
3: Kan ook. We kunnen het er vragen.
0: Mare, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Wie heeft het goed?
7: Ja... Is het goed? Ja,
0: is
7: het goed?
0: Ja, ik of Jules?
7: Ja, allebei.
0: Allebei? Ga je trouwen?
7: Nee.
3: Heb je een winkel?
7: Ja, ik werk in een winkel.
0: Oh, op die manier. Dus alles moet eruit en de nieuwe collectie moet erin?
7: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Maar ik denk dat in een winkel werken deze dagen fantastisch is. Want jij hebt als het goed is gewoon een goede airco.
7: Nou, ik heb geen airco,
3: Maar...
0: Jammer!
7: Maar het is hier wel heel cool binnen, dus het is wel echt lekker. Ik mag niet klagen.
0: En heb jij ook personeelskorting?
7: Ja.
0: Dat is namelijk altijd het voordeel van in de winkel werken. Dat je al die dingen gewoon voor, ik weet niet hoe weinig geld kunt kopen.
7: Ja.
0: Kunnen wij ook van jouw personeelskorting gebruik maken, maar of niet?
7: Misschien wel.
1: De Zomertop 538.
0: Misschien wel. Hey Mare, succes met het in- en uitruimen.
7: Dankjewel.
0: En super dat je 538 aan hebt staan. Werk ze vandaag.
7: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Calling Me Bad, I Wanna Sex You Up, nummer 455 in de zomertop 538. Zometeen gaat hij verder met Boney M. met The Rivers of Babylon.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf 32.995 euro. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: De zomer top 538. Met nu Boney M en Rivers of Babylon 454.

0: Je staat hier met zo'n vlaggetje te zwaaien. Het lijkt het Songfestival wel.
1: Ja, de hele studio is helemaal gezellig versierd. Voor aankomende dinsdag natuurlijk.
0: Ja, dan begint hier het NK-WK voetbal kijken. En dan gaan 6 gekken, noem ik het maar even.
1: Ja, hier, dapperen.
0: Dapperen misschien beter. Die gaan hier non-stop WK-wedstrijden van Oranje zitten kijken. En de bedoeling is dat ze dat doen zonder in slaap te vallen. De bedoeling is dat er dan ook nog wat quizvragen worden beantwoord. En de bedoeling is ook dat je tegen luisteraars speelt om in het spel te blijven. Er zitten zoveel elementen aan dit spel. Het wordt echt een waanzinnig. Het is een soort Big Brother, maar dan voor voetbalkijkende mensen.
1: Ja, en vergeet niet dat degene die dus het langst blijft zitten van de 6 kandidaten wint €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen doen.
0: Ka-ching. Nou is het zo, we hebben hier een hele mooie huiskamer ingericht voor die mensen. Maar die mogen we nog niet laten zien. Want ja, dat zou een beetje oneerlijk zijn. Maar we kunnen er wel in, hebben we net ontdekt.
1: Zouden jullie aan Martijn niet zijn als we dat toch even gaan doen?
0: Dus
1: zeg jij.
0: Ik dacht, misschien is het leuk, Joel, als je even met een zendertje zo meteen gewoon even die... Ja, nogmaals, we mogen het niet laten zien, maar we kunnen het wel omschrijven.
1: Ja, leuk.
0: Toch?
1: Leuk,
0: wat daar
1: leuk,
0: is en wat daar staat en wat daar hangt en zo. Dus als jij nou eens zo meteen even naar die hut loopt, dan ga ik nog even een paar tracks van de Zomertop 58 doen. En dan gaan we zo meteen kijken of we een soort house tour kunnen doen van de huiskamer voor het NK-WK voetbal kijken. Om een beetje de vibe te krijgen waar die mensen zo meteen komen te zitten. Zometeen, Take That met Everything Changes. Nummer 451 wordt dat in de Zomertop 58. Maar eerst Owl City en Carly Rae Jepsen. Good time!

0: met Everything Changes in de Zomertop 538. Dit was nummer 451.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
0: Dat begint aanstaande dinsdag hier in de ochtendshow bij 538. En dat gaat door dan tot het einde van de week. Een aantal, ja, gekken noemde ik het net, maar het zijn eigenlijk helden en heldinnen. Gaan hier non-stop voetbal kijken, quizvragen beantwoorden. En jij als luisteraar kan er ook nog voor zorgen dat ze het spel moeten verlaten. En op jouw beurt hele vette prijzen winnen. Kortom, er gebeurt een hoop tijdens het NK WK voetbal kijken. En dat gebeurt allemaal in een speciaal ingerichte woonkamer die we hier hebben gemaakt. Vlak naast onze eigen studio. Die is nog, ja, officieel, ja, vergrendeld en verzegeld. Maar ja, Julia heeft er gewoon een haarspeld in gestoken in het deurslot. En ze zit. Je zit er toch, Jul?
2: Ja, ik zit heerlijk. Ja.
0: Hoe ziet het eruit daarbinnen? Kun je het een beetje omschrijven?
2: Ja, het is gewoon echt één grote woonkamer. Er staan drie grote banken. Waar dus de kandidaten, nou ja, al die wedstrijden op gaan kijken. Ja. Er staat ook nu een WK-wedstrijd aan. Ik heb geen idee welke. Ik heb dit nog nooit gezien.
0: Ik wilde vragen welke wedstrijd
2: ik denk. Ik zie zoveel pixels dat ik denk dat dit ergens in 1974 moet zijn. Maar ik zag ook net R. Koeman, zeg maar, bij de spelers op de, weet je wel?
0: Ja.
2: Hoe heet dat? Spelersindeling. Dat je ziet wie er in het team zitten. Maar dus het is echt een oude wedstrijd.
0: Opstelling.
2: Het, ja, dat, opstelling. Ja, dank je. En daarom heb ik jou. Maar het kijkt ook echt taai weg, weet je wel. Omdat het gewoon oude televisie is. Je, zeg maar, die pixels, daar krijg je ook extra moeie ogen van, denk ik. En ik moet zeggen, kijk, we willen natuurlijk de kandidaten zo moeilijk mogelijk maken. Want hey, er staat wel wat tegenover €20.000 een jaar lang gratis boodschappen doen. Dus ja, als ze één keer hun ogen dicht doen, dan zijn ze gewoon gedisqualificeerd. Maar ik moet zeggen, deze banken zitten zo ongelooflijk lekker. Ik val nu al in slaap.
0: Jij zegt, ze hebben speciaal hele relaxte banken neergezet om die mensen zo moeilijk mogelijk te
2: maken. Dat weet ik wel zeker. Dit zit hier. Je zit als een prinses.
0: En heb je de chips al gevonden?
2: Chippies, borrelnootjes, bier.
0: Bier? Nee. Oh. Dat is dus de woonkamer. Een beetje waar het dan gaat gebeuren vanaf aanstaande dinsdag. 6 gladiatoren die gaan kijken of ze €20.000 kunnen winnen. Plus een jaar lang gratis boodschap tijdens het NK WK voetbal kijken. En jij als luisteraar kunt dus ook hele dikke prijzen winnen. Dus luister goed komende week om alles te horen wat je moet horen. Blijf je daar liggen, Jul, of kom
2: je
0: terug?
2: Ja, ik zit hier gebakken, hoor.
0: Oké, nou, tot later. Dit is de Zomertop 538 met nu het WK-anthem van 2010. Shakira.

0: Bob Marley en de Wailers en Stir It Up.
1: In de zomertop 538 die we dit hele XL-weekend voor je hebben. Ik kwam iets tegen op Instagram. En ja, je moet er een beetje van houden. Maar ik ga hartstikke goed op woordgrappen. Ik wil zometeen even met je delen hoe die in elkaar zitten. En deze komen eraan.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro. De groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vertrouwd sinds 1999.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Vertrouwd sinds 1999.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
15: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving. Domino's.
18: Nu bij Vibra. Dat is die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Dinsdag wordt er weer één voor in de boeken. Ben je erbij? Dance Department. Vanavond 9 uur. Radio 538.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. Het is zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. Dit was het nieuws op 538.
4: En dit is het 538 verkeer op Flitsmeister. Vertraging op de A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven sta je daar 16 minuten vast door een auto met pech. De A12 Oberhausen richting Arnhem. Hetzelfde stuk, maar dan tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 13 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Feyenoord. Daar is de weg helemaal dicht. Vertraging is bijna een uur.
5: Oei, ik hoop dat je een goede airco hebt. Controlestand. We beginnen op de A7 Drachten richting Groningen bij Nuis 177.7. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam 31.4. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw opgepast bij 61.7. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Heerde opgepast bij 227.9. En tot slot de A76 Grens met België richting Geleen bij Stijn op de rem bij 0.9.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De Zomertop 538. Zomer op je radio. Martijn en Julia.
3: Ik kwam gisteren iets grappigs tegen op Instagram. Vertel ik je zo meer over.
4: Ook hoor je Bruno Mars, de Lazy Song na W. En Please Don't Go Nu.
2: Radio 538. 448.

0: aankondigen.
1: Bruno Mars en The Lazy Song op 447.
0: Ik ben een echte man. Ik ben ook altijd veel te snel met allerlei dingen. Goedemiddag, wij zijn Martijn en Julia. Dit is 538. Je zit midden in de zomer top 538. Dit hele XL weekend. Maar ik wil eerst even iets met je delen wat ik tegenkwam op Instagram tijdens mijn potje doomscroll op het toilet. Het is eigenlijk heel grappig. Je kunt met artiestennamen hele goede woordgrappen maken. Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Wat als, je hoorde net Bruno Mars, wat als Bruno niet van Mars houdt?
1: Oeh.
0: Wat als Hardwell eigenlijk heel zacht is?
1: Wat als Clean Bandit juist mega smerig leeft?
0: Je hebt hem door!
1: Of wat als Teddy Swims zijn A-diploma niet heeft?
0: Ja, dat bedoel ik dus! Heb je er nog één?
1: Ja, dit is misschien weer een andere, maar wel leuk. Hoe noem je Roxy Dekker op de boerderij?
0: Ik heb geen idee.
1: Roxy Trekker.
0: Nou, dit soort dingen, daar moeten er meer van zijn, zal ik te bedenken. Dus misschien dat we van jou kunnen vragen aan de andere kant van de radio. Heb je er ook zo eentje? Wat als een artiest, enzovoort. Of een andere goede mop, dat mag ook als er maar een artiest ervoor komt. Misschien kunnen we even een 538-lijstje maken. Dus als je er eentje weet, app hem door in de app van 538. Spreek hem in, vinden we ook leuk. Maken we zometeen even een klein overzichtje. Pakken we het... De zomertop 538. Wat, ik weet niet wat.
1: Het is ook echt heel gemeen, want toen ik dat had, toen ging jij mij heel lief steunen en ik ga jou uitlachen als je dan een keer verspreekt. Dat is echt flauw.
0: Ik heb mijn dag gewoon niet. Dat is het, denk ik. Nou, we gaan door met de zomertop 538 met nu Gabri Ponte, We Could Be Together. Nou, dat is
1: het.

0: Hoe noem je La Fuente die niet wilt zitten? Staffuente.
1: Staffuente. Ik kwam op Instagram een dingetje tegen waarbij er woordgrappen werden gemaakt met artiestennamen. Bijvoorbeeld, wat als Bruno niet van Mars zou houden, dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, kunnen we ook even bij jou neerleggen om te kijken of jij er een paar weet. Nou, dat hebben we geweten ook! Dankjewel voor alles wat binnenkomt in de app van 538. Deze bijvoorbeeld, wat als Snelle nou langzaam was. Mirjam appte, wat als Maurice de hond liever een poes heeft. Wat als Armin geen buren had. Stuur Rick Sian nog in. En er zijn een heleboel andere binnengekomen. Zullen we even een paar doen? Gewoon even voor de leuk. Angela, die appte deze.
2: Wat als Jeroen van den Boom niet van het bos houdt?
1: Uitstekend. Lotte had er eentje over Harry Styles. Even kijken.
3: Wat nou als Harry Styles geen stijl had?
0: Ja.
1: Scherp. Heel goed. Even kijken. Dennis, die had er eentje. Even kijken of ik die erbij kan pakken.
4: Wat als er nou echt een Armin van Buren zit?
0: Ja. Ik moest deze even laten bezinken. Wat nou als er echt een arm in van Buren zit?
1: Heel vies, maar goed, wel erg origineel.
0: Danny?
5: Wat als de bankzitters liever op een stoel zitten?
1: Ja, die vind ik ook heel goed. Even kijken, deze heb ik even geen naam bij, maar dat wist jij volgens mij, Joel, deze?
6: Wat als de weekend maandag zou zijn.
0: Ja, van Rena kwam die.
1: Van Rena vind ik ook sterk. Belletje voor Rena. En even nog eentje om het af te leren dan. Even kijken, dat is deze.
7: Maar wat als nou Pink Floyd helemaal niet van paars zou houden?
1: Als Pink Floyd niet van paars zou houden?
0: Maar Pink is roze. Ja, oké. Nee, oké.
1: Maar toch.
7: Maar wat als nou
1: toch Pink Floyd hartstikke goed. Niet van paars zou houden? Dit is 538. Robin S. nu met Show Me Love.

0: mensen. Dus wat een zuurstof moet je hebben voor zo'n uithaal. Christina Aguilera en Lady Marmalade op 443.
1: We hebben weer een nieuw spelletje bedacht, wat een beetje met de hitte te maken heeft. Je maakt zometeen kans op unieke 538 hitteproof prijzen. Hoe het werkt, hoor je zometeen. En ook Rather Be van Clean Bandit komt eraan.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen. Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets. En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
12: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Toe aan een uitdaging in techniek, bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd WKAM. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de WKAM-app en vind altijd iets voor jou.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. En hebben, hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: De zomer top 538.
6: We tellen door in de lijst met Clean Bennett en Jeff Clean. Dit is Rather Be.
7: Radio 538.
8: 442.

0: 2 van Madonna in de zomertop 538, nummer 441 was dat. We hebben een nieuw spelletje bedacht.
1: De bloedhete bingo.
0: De bloedhete bingo. Waarbij de temperatuur om jou heen jouw prijzen kan opleveren. Het is jouw lotnummer als het ware. In de bloedhete bingo draaien wij hier in de studio aan een bingo-mode. Daar komt dan een getal uit rollen op zo'n balletje, weet je wel. En het getal wat daaruit komt is de temperatuur die jij even op moet zoeken. Als jij dan in een ruimte bent of op een plek bent waar het precies die temperatuur is, maak dan even een foto van de thermometer of een screenshot van je telefoon. En app dat dan door met de app van 538. Als je dus de juiste temperatuur om je heen hebt, kun je kans maken op het gigantische, maar wel lekkere 538 badlaken. Dus Jules, als jij even een sweeper zou willen geven aan ons bingo-molentje.
2: Ik ga kijken of hij een beetje warm is.
0: Oké, okay, let's go. Ja.
2: 1, 2, even kijken.
3: 28.
2: 28.
0: 28 graden zoeken we. Zit jij ergens? Ben je ergens? Lig je ergens waar het 28 graden is? Het kan in je auto zijn of buiten. Maak even een foto van de temperatuur op een thermometer of op je telefoon. App dat door met de app van 538. Kom jij op 28 graden en kom dat hier binnen, maak je kans op het 538 strandlaken. Ideaal voor vakanties, sauna's en avonturen in je achtertuin. Dit is de zomertop 538, maar nu Klingande Jubel nummer 440.

0: smeer je in met Factor 538.
1: En geniet van de 538 heetste zomerhits.
0: De zomer top 538.
1: 439.

0: Het was nog een beetje uit de SoundCloud-tijd. Ken je dat nog? De voorganger van Spotify.
1: Ga je aan mij vragen of ik dingen nog ken?
0: Ja, maar dat was wel iets van de hippe generatie.
1: Oh,
0: ja, we hadden de boomer. Daarom snap ik, dan vraag ik het even.
1: Ik ga je toch ook niet vragen wie de stoommachine nog kent, of wel?
2: De bloedhete bingo.
0: God.
1: Maar goed, Major Lazer dus. Lean On, nummer 439 uit de Soundcloud-periode. Klaarblijkelijk. Hey, we hebben een spelletje bedacht om deze bloedhete weekenddagen door te komen. De bloedhete bingo, waarbij de temperatuur om je heen je lotnummer is. We hebben net een zwieper gegeven aan ons bingo-molentje. Daar kwam 28 uitrollen, dus het ging om 28 graden. Zat je ergens waar het 28 graden was, maak dan een foto van de temperatuur. Om het te bewijzen dat je er zit. En stuur dat dan in via de app van 538.
0: Maar er is echt zoveel. Maar ook, weet je wat me opvalt? Zoveel fysieke thermometers. Zeg maar, ik denk altijd, waarom kopen mensen dat? Mijn vader is er ook geobsedeerd mee. Maar dan denk ik, ja, we hebben toch allemaal gewoon, zeg maar, zo'n weer-app waar je gewoon ziet hoeveel graden het is.
1: Ja, maar allemaal dingen komen toch terug. Ik bedoel, mensen kopen ook weer LP's en zo.
0: Ja, is ook zo.
1: Vintage. Dat geldt ook voor thermometers, denk ik.
0: Leven wordt weer mooi.
1: Zo is het. Isabella, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hey. Jij bent ook aan het koken.
3: Nou ja, bij mij was het iets minder vintage hoor. Het was gewoon in de auto.
1: Ja, precies. Jij stuurde een foto in van je dashboard. Mag ik wel even zeggen dat er even een doekje overheen moet?
3: Ja, ik weet het. De tweede.
0: Ja, maar wie maakt ooit de binnenkant van zijn auto schoon?
3: Ja, erg. Ik zat heel veel tijd, dus stuurde ik hem in. En toen volgens stuurde ik de tweede. Daar had ik er een beetje mijn hand overheen gegaan. Maar goed, er moet inderdaad een doekje over.
1: Ah joh, maar niet
3: uit. Met het laken.
1: Hé, hey, maar je zit dus in de auto. Dat betekent dat je tenminste, dat denk ik zomaar, onderweg naartoe bent ergens. Waar ga je heen?
3: Ik kom van een alpaca-hypie met een vriendinnetje.
0: Wat?
1: Ja, ik wil het niet.
3: Ja, een hypie met van die vriendin, een hypie, zeg maar.
1: Ja?
3: Waar je wat eten krijgt. En dan met alpaca's, met die dieren. Ja, dat was echt heel grappig.
0: Wat? Maar waarom? Waar kan je dit doen? Ik wil meer uitleg.
1: Nou, je wil het ook.
3: Ja, dat vriendinnetje en ik die... We gaan nu ABC date en de A was alpaca, dus we zijn begonnen met de A. En dat was de alpaca, hoitie. Het was een hele beleving, die beesten om je heen.
0: Maar die tuffen toch in je gezicht?
1: Nee, dat zijn lama's.
3: Nou, dat zijn lama's. Ze zeggen dat ze alleen op elkaar tuffen. Maar ja, ik moet zeggen, ze tuffen alleen op elkaar en op dat moment tuffen die. Dus toen dacht ik, ik weet het niet.
0: Oké.
3: Ja, het was
0: vet wel.
1: Ik vind het zo'n apart gesprek waar we beland zijn met jou, Isabella.
3: Leuk,
1: ja, ik vind het super. Maar ABC date, dat betekent dus dat je van alle letters in het alfabet één ding gaat doen? Ja.
0: Wat wordt de B dan?
1: Ja, wat wordt de B?
3: Ja, we gaan het een beetje op dieren. Biggetjes knuffelen dan.
0: Ik wil jouw leven, Isabella.
1: Ja, kunnen wij niet een keer een weekend met jou de hoort op? Volgens mij is dat hartstikke leuk, joh.
3: Ja, zeker. Ja. Bij hier bij de uitnodiging dan.
1: Dankjewel. Geven wij jou het 538 strandlaken, want dat heb je dubbel en dwars verdiend. Ja. Je was de eerste die binnenkwam met de foto van je nogal stoffige dashboard. 28 graden staat erop. Het strandlaken komt jouw kant op, Isabella. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Fijne dag, uitzending.
1: Ja, dankjewel. Veel plezier met alle dieren in je leven.
3: Dankjewel. Dat komt goed.
1: Dit is de zomertop 538 met nu André van Duin. Als de zon schijnt. Oh.

0: Duin. Als de zon schijnt. Op Radio 538 in de zomer top 538.
1: Die zometeen verder gaat met de allerbeste zomertrack. Ja, van de zomer top 538, vind ik.
0: Welke zou het zijn? Als je jullie een beetje gevolgd hebt de afgelopen maanden, dan weet je het.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nieuw.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
6: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Serieus?
1: Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 538 Nieuws.
13: 2 uur.
14: De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden... en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen erachteraan en haalden de man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid... over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jetten noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, die naar Mexico vertrekt. Eenhoorn is geboren en getogen in Rotterdam... en trots dat hij bij Feyenoord aan de slag kan. Tot 2 jaar geleden was hij directeur van AZ. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden... tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. Dit was het nieuws op 538.
15: Dan nu het 538 verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. Daar sta je een half uur vast, komt door een ongeluk. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 10 minuten vertraging. En de A16, dat is Rotterdam naar Breda, tussen de Brechtseplein en Feyenoord. Wegwerkzaamheden aan de gang, 48 minuten vertraging.
16: 3 controles aan het begin op de A7 Drachten richting Groningen bij Nuis, 177.7. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Berkel en Roderijs, 8.3. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn op de rem bij Heerde bij 227.6.
17: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
18: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag... tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
19: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
0: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Deze week komt je Trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
0: De zomertop 538.
10: Zomer op je radio.
13: Martijn en Julia.
15: Er is maar één iemand die track van zometeen aan kan kondigen, dat ben jij.
16: Ja, zometeen de beste zomertrack ooit. Bass Hunter komt eraan. Bota.
15: Anna. Woehoe.
14: Radio 538. 436.

0: kondig jij maar af.
1: Basehunter, Bote Anna op 435.
2: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Stel nou dat er één plaats zou zijn waar je de rest van je leven naar zou moeten luisteren. Continu.
1: Ja, dat is toch die...
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, absoluut. Okay. Ja, sowieso. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen nu aan het luisteren zijn en denken, wat een wanstaltig nummer. dat moeten mensen denken. Maar ik vind het echt, het is van zomer als Basehunter op de radio is
0: het
1: geweest.
0: Het is ultiem zomer. Nummer 435 in de zomertop 538 die we dit hele XL-weekend voor je hebben. Wat we ook voor je hebben, zijn kaarten voor Nederland-Algerije op 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Dat is dan de officiële uitzwaaiwedstrijd voordat de selectie van Oranje richting Amerika gaat voor het WK. Je kunt naar die wedstrijd toe. Als je goed luistert naar de scheidsrechtersfluit. Als je die hoort, dan bel je 0909-3000-538. Noem eens een getal.
1: 18. Daar had ik heel lang voor nodig.
0: Dat kwam van heel diep. 18. Beller 18. Zometeen wint twee kaarten voor Nederland tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. De uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Maar bellen pas als je die scheidsrechtersfluit hoort. 0909-3000-538.

0: De track van Pitbull.
1: Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben, ja.
0: Ja, toch? Hotel Room Service, Mr. 305 op 433.
1: Wat als je me zo afkondigt? Hotel Room Service!
2: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
1: Nog 20 dagen, hè? Dan begint het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada.
0: Oh, leuk man. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja, dat weet je wel. Ik heb niet heel veel met voetbal, maar ik vind het WK en EK. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen die nu luisteren dat ook hebben. Dat is gewoon altijd een feestje. Je staat gewoon achter je land. Je mag je land supporten. We zijn trots op ons oranje team, weet je wel. Echt zin in, echt leuk.
1: Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want ik dacht in eerste instantie, ik weet dat jij inderdaad niet zo heel veel met voetbal hebt. Dus ik dacht, oh nee, we moeten Joel nog een beetje klaarmaken voor het WK. WK maar jij bloeit helemaal op, joh,
0: we
1: nu
0: kunnen
1: het WK
0: bier drinken, dus ben ik wel gauw blij.
1: Zo is het ook. We hebben kaarten voor Nederland tegen Algerije. Die wedstrijd is in de Kuip in Rotterdam op woensdag 3 juni. Dat is de laatste interland die we spelen voordat we dus richting Amerika gaan voor het Echi. En je kunt dus kaarten winnen als je de scheidsrechters fluit hoort dit weekend op 538. Dan bel je 0909-3000-538. Paul, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hey.
1: Paul, luister, heb jij een beetje zin in dat WK of niet?
3: En we hebben er enorm veel zin in, zeker.
1: Ben je dan eens voor iemand die zijn hele straten ombouwt samen met zijn buren tot één grote oranje toestand? Of ga je gewoon lekker op je gemakkie, langend op de bank, pilsje erbij, zakje chips, dan is het wel?
3: Zeker dat laatste, dat laatste. En dit, nee, dat niet heel de straat oranje, maar dit jaar wordt de woonkamer wel oranje. Want we zitten midden in een verbouwing, dus we kunnen een keertje los.
0: Je kan nog de kleur op de muur kiezen, zeg maar, zeg jij.
3: Precies, precies. Hé,
1: hey, wat denk jij, Paul? Worden we wereldkampioen?
3: Oei, om eerlijk te zijn denk ik het niet. Maar, ja,
0: gisteren kwam er een luisteraar van 538 kwam met een leuke theorie. Want die zei van als Shakira het anthem maakt, dan eindigt Nederland in de finale. En dat doet ze dit jaar ook
1: dat
0: weer.
1: Dat is in het verleden inderdaad één keer gebeurd.
3: Ja. Ja,
0: dan blijf even optimistisch.
1: Ja, vind ik wel een mooie theorie. Maar Paul, jij zegt kwartfinale, halve finale, dat is het eindstation wel.
3: Halve finale.
1: Okay.
3: Zeker wel.
1: Nou, ik hoop wel dat die Shakira-theorie een beetje hout snijdt. Zou ik wel mooi vinden, inderdaad. Paul, wij zochten beller nummer en het duurde heel even wat we er waren. 18, jij bent beller nummer 18. Gefeliciteerd.
3: Yes, dankjewel. Leuk.
1: Jij wint twee kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Ik wens je alvast een hele fijne wedstrijd toe.
3: Dankjewel.
1: Een hele fijne...
3: stadion.
1: Ah, ja, precies. Ik dacht al een klein beetje aan het accentje te horen dat je daar niet zo heel veel vandaan woont. Dus lekker op de fietsie. Succes met de verbouwing. En laten we hopen dat die voorspelling van je uitkomt. Want halve finale WK zou op zich wel lekker wezen. Ja, top.
3: Is zeker weten, zeker weten.
1: Fijne middag, man. Dankjewel dat je luistert.
3: Hoi, hoi.
1: Dit hele weekend nog kans op kaart.

0: trappen de zomer officieel af met de zomer top 538. Met nu Imagine Dragons en On Top of the World op 431.
1: Er is één hele grote zomerfrustratie. En als ik zo meteen vertel wat ik bedoel, dan herken je dat meteen. Maar er is dus iemand geweest die er geld mee verdiend heeft. Dat verhaal hoor je zo.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Pap, wat doe je?
23: Ik ben een vakantie aan het boeken.
22: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
23: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 450 euro korting krijgt.
22: Lekker!
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
22: Heb jij ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrij vakanties.
25: De zomer top 538.
1: Geen zomer top 538 zonder tracks van Guetta. Hier is...

0: DJ Bobo. Everybody in de Zomertop 538, nummer 429. Jul,
1: ja.
0: Heb jij wel eens, als je ergens op vakantie was, in een resort of zo, je handdoek ergens neergelegd, vervolgens naar bed terug bent gegaan en dan terugkomen na anderhalf uur om te kijken of je bedje er nog was?
1: Ik niet, mijn moeder wel.
0: Oh, ja. Echt waar, ja?
1: Ja, mijn moeder, vroeger gingen we dan naar zo'n all-inclusive op Mallorca of zo, weet je wel. En dan was het echt vechten om de zwembadbedjes. Maar ja, ik wil er ook niet in een verkeerd daglicht zetten, want ik was er wel heel dankbaar. Ik had altijd een superbedje.
0: Superbedje.
1: En uitslapen en een goed bedje.
0: Ja, maar de zomer heeft heel veel mooie dingen. Alleen dit is één zo'n ding van de zomer wat echt helemaal ruk is. Dat je dus inderdaad gewoon moet vechten voor zo'n strandbedje, inderdaad. En vaak grijp je dan ook mis. Nou, er is een Duitse gozer geweest, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Die had dat dus ook. Die was fucking vroeg opgestaan om een bedje te claimen bij het zwembad in het resort waar die was. Maar die bedjes waren toen al allemaal weg. Daar lagen al handdoeken, denk ik, van de nacht ervoor of zo. Die gast zat op kos in een resort. Die kon dus geen lichtbedje krijgen. Die stond echt op tijden waarop bakkers normaal gesproken aan hun werkdag beginnen. En die had dus geen bed. Die is naar de rechter toegestapt met dit verhaal. En die rechter zei, u heeft gelijk, meneer. U krijgt 900 euro schade.
1: Ja, echt?
0: Ja, serieus. Dus

0: op de één geweldige hit. En daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord. Magic and Root hoorde je op plek 427 in de zomertop 538.
1: Saskia, heb je dit net?
2: Wat een heerlijke lijst. En met dit weer erbij, dubbel genieten. Joejoe.
1: Je zou bijna denken dat we deze lijst gepland hebben, omdat het zo'n goed weer is.
0: Heerlijk.
1: Maar je hebt gelijk, Saskia. Hij gaat als een trein. Zometeen nog Jason Derulo met Trumpets. En dit is DJ Jurgen, Better Off Alone, nummer 426.

0: De Zomer Top 538.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weeker en Modifast.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: wordt er weer één voor in de boeken. Ben je erbij? Dance Department. Vanavond 9 uur. Radio 538.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 538 Nieuws. 3 uur.
6: De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden één voor één weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk ophokplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marjan Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleancenregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En twee van de vier Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de twee blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En dit was het nieuws op 538.
7: Thanks, dan verkeer.
8: 8 vertragingen zijn er op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files. A2 Utrecht en Bosch voor Everdingen door een ongeval. 46 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord door wegwerkzaamheden 50. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 11. 2 snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. A2 Maastricht-Echt bij Born. Hectometerpaal is 233,4. En de A7 Drachten richting Groningen bij Nuis 177,7. En mocht er nou nog meer snelheidscontroles bijkomen, hou hem dan in de gaten. De app van Flitsmeister.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
17: De zomer top 538.
18: Zomer op je radio.
17: Maak je brand.
8: Oh, wat een heerlijke warme dag. Zelfs je schaduw moet worden ingesmeerd. En dus hoor je hier de mooiste zomerherinneringen. Welkom, dit is Ricky Martin.
17: Radio 538.
19: 424.

zweet een artiest op 1 hit. Righten the Nightcrawlers. Mufasa en Hypeman. Je hoort hem op nummer 423. Zo, welkom. Ik ben Mark Zonnebrand in deze editie. Live vanuit de diepvries van 538. Hoor je ze tot en met aankomende maandag, oftewel tweede Pinksterdag, de dikste zomerhits. Dit is de zomertop 538. Hits voor bij barbecuen of je oververhitte weekendboodschappen. Kies uit wat gewoon lekker bij je past. En dan hoor je zo meteen op 538 in die sissend hete zomerlijst. Rolf Sanchez onder andere. Ook de Party Animals. En eerst Maxi Priest.

Die cool blijven dankzij hun kale hoofd. Ja, slim bedacht. Gratis airco, Party Animals en hun jaren 90 zomerrit. Jorden Aquarius, ja, en nog meer trucs om het wat cooler te hebben. De gekste is scheerschuim met menthol. Op je voeten. Ja, want onder je voeten zitten namelijk heel veel zenuwen. En als je daar menthol op smeert, schijn je je hersenen een beetje voor de gek te houden en lijkt je het cooler te hebben. Hey, welkom. De zomer top 538 met nu Barry Manilow. 420.

0: Ja, dan gaan spontaan een papegaai boven je hoofd vliegen, hè, als je deze jongen hoort. Rolf Sanchez, a.k.a. Rolf Hittegolf. Je hoorde Darto Umbeso, 419 in jouw zomertop 538. Ja, en de muziek, zo heet dat de mussen van het dak vallen in bikini. Met zometeen Daft Punk. Shaggy zingt ook een zomerrit mee. En je hoort meer over de zomer dat een man werd gearresteerd omdat hij zich had vermomd als... autostoel, ja, zometeen weer. Radio
1: 538. Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live. Vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, you will go down.
11: 23 mei. Alleen te zien op de Zone.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
15: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: De zomer, top 538. Hey, welkom, een happy weekend. En dit is

0: Earth, Wind & Fire.
1: De zomer top 538.
0: Ja, ze horen vooral thuis in deze lijst vanwege het woord fire. September 99, het Fats & Small die de remix maakte. En het was de soundtrack van de hete zomer van 1999. Die hoorde ze op 417. Hey, wist je dat? Veel wereldsterren die zijn familie van elkaar. Bijvoorbeeld Madonna en Celine Dion, nichten van elkaar. Ze hebben dezelfde Canadese voorouders. Stevie Wonder en Michael Jackson waren neven van elkaar. Dat had niemand verwacht. Ze lijken niet op elkaar. Stevie zag het zelf ook helemaal niet. En Lily Allen is familie van... weet je dat? Sam Smith. Ja, Sam is de neef van Lily. Allemaal zeer succesvolle, rijke familieleden van elkaar. Ze steken vandaag de barbecue aan met briefjes van 100. En Lily Allen hoor je nu in de zomertop 538.
1: 416.
0: Dit is Smile.

0: jacht.
1: Daft Punk uit een hele rare zomer. Ja, een man die van Mexico naar Amerika wilde vluchten had zichzelf toen namelijk vermomd als autostoel. Ja, die dagen heb je. Hij had zichzelf in die stoel laten naaien met schuim en bekleding om zichzelf heen. En toch, goh, werd hij gepakt bij de grens van Mexico. De grenswachters vonden namelijk dat de stoel een beetje een onnatuurlijke vorm had. En dus moest hij na een tijdje in de bak weer terug naar Mexico. Dit heeft zijn neef allemaal verteld, het dashboardkastje. Mooi ook dat een autostoel eerst moet zitten en daarna terug wordt gestuurd. Goed, uit die tijd hoorde je Daft Punk.

0: Ja, de mannen met altijd zand in hun haar, schelpen in hun onderbroek. De Beach Boys. Hey, de zomer is niet alleen cocktails, verbrande oogleden en deo. Er gebeurden ook mysterieuze dingen. Zoals de zomer dat mensen werden geteisterd door de geest uit de bossen. De geest uit de bossen. Waar gebeurt het verhaal? Zometeen hoor je alle details in de Zomertop 538. En natuurlijk meer zomerhits zoals deze. Radio 538.
1: Zometeen hoor je deze zomer.

0: Zomer top 538. 1. Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deals die je niet mag missen.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Nieuw!

0: hits van 538. Overal in Nederland.
1: Het vernieuwde 538 DJ's on Tour.
0: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
1: Check voor alle info en boekingen 538.nl/ontour.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Zo, daar is het warm. Hoor ik daar de bar?
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: 538 Nieuws.
9: 4 uur.
10: Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
11: Yes, dankjewel. Zometeen zomer top 538. Eerst het korte verkeer met Timo. 10 vertragingen zijn er op dit moment op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files. A2 Utrecht en Bos voor Everdingen. 6 kilometer, 24 minuten vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg. Daar 26 minuten. Lengte neemt nog toe. En de A16 tot slot Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. 53 minuten. Snelheidscontrole dan doorgegeven op de grootste weg. Dat is die op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rotterdam zelf. Hectometerpaal is 55,9. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de app van Flitsmeister.

0: stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomer top 538. Zomer op je radio. Maak je brand.
4: Ja, airco hard, radio nog harder. Want dit is de lijst met de beste zomerhits. En Rieke zometeen.

Een fles zonnebrand 40 geleden. Luister iedereen naar King of My Castle, You're the Wham-Doo Project en die heerlijke zomertop 538 op nummer 408. En nu terug naar de zomer van De Geest uit het Bos. Ja, het is een waar gebeurd verhaal over een Amerikaanse dude met de naam Christopher, die op een dag met een lege tank, die had nog geen Tesla's, terechtkwam in de bossen. En hij besloot daar te blijven. Maar hij liet niemand iets weten en maakte al snel een hele mooie, vette, gecamoufleerde hut die niet te zien was dus. Ja, hij moest zichzelf in leven houden, dus hoe deed hij dat? Door in te breken, 's nachts in vakantiehuizen om zo voedsel te stelen. En hij deed dat zo stil dat mensen 27 jaar lang dachten dat er een geest in die bossen woonde die hun spullen meenam. Uiteindelijk is hij 1 keer betrapt tijdens een inbraak. En de politie vroeg, ja, als je het mij vraagt, volledig terecht. Hey, maar Chris, 27 jaar lang, waar was je? Ja, en hij gaf een antwoord. Daar krijg je geen spel tussen. Ik wilde graag alleen zijn. Ja, waarschijnlijk is hij na het zien van een influencer meteen weer terug het bos in gevlucht. En in dat

0: op 538.
1: Oh yes, Lost Frequencies op 406. Welkom bij de Nationale Plak Driedaagse. Oftewel het hete Pinkster Weekend met op de radio alleen maar zomerrits die ruiken naar zonnebrand. En hey, ze bestaan hoor. Ja, mensen die de zomer haten. Maar wat vinden zij het meest irritant dan aan dit weer? Je hoort zometeen de top 3. En de Wesp staat trouwens niet op 1. Wat dan wel, dat hoor je zo. En ook Will Smith en Eric Prydz komen eraan zo.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Vanaf dinsdag de hele week
2: bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oranje

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De zomer top 538.
5: Chris Cross Amsterdam met een licht gesmolten Shaggy. Je hoort ze nu.
6: Radio 538.
7: Nummer

super vaak. Want tot en met tweede Pinksterdag is dit die lekkere sissend hete zomertop 538. En we hebben nog zoveel lekkers te gaan. Will Smith en Chef komen eraan. En eerst René Schuurmans. 403. Dit is Laat de Zon in je Hart. Een lach.

0: Will Smith, getting jiggy with it.
1: Op 402 in die pleurislijst, de zomertop 538. Ja, sommigen kunnen dat vinden van de zomer, hè? Ja, dat het een niet een heel fijn seizoen is. Er is zelfs een top 3 gemaakt van de meest gehate elementen van de zomer. Op nummer 3, ja, de vliegende horrorfilm, De Wesp. Beetje uit dezelfde categorie. Op nummer 2 vinden we De Mug. En de nummer 1 is, ja, de hitte. Ik kan het wel een beetje beamen. Het is niet dat ik de zomer haat, absoluut niet. En ik vind het heerlijk om zo'n zomertop 538 te presenteren. Maar eigenlijk geef ik toch wel voorkeur aan herfst en winter. Ja, ik kan op een bootje genieten of op een terrasje, maar ik kan ook gewoon op een 9 augustus gewoon de hele dag lekker binnen zitten met de gordijnen dicht, kaarsjes aan en ja, mijn enige vitamine D vangen via FaceTime van vrienden die wel lekker op een bootje zitten. Dus, hey, ik zal de resolutie van het scherm hier in de studio wat opvoeren en lekker bijbruiden met Chef op 401. Dit is Sway.

0: 538.
1: Ja, zelf ook een hottie natuurlijk, maar ze maakt ook zomerhits. En een daarvan hoorde je zojuist Liar. Op nummer 400 pas. Oh, nog zoveel lekkers te gaan. Fijn, hè? Welkom, tot en met maandag hoor je de zomertop 538. En dan hoor je op Tweede Pinksterdag wat de ultieme strandhit is. Mijn naam is Mark Labrand, Mark Verbrand, Mark Sonnebrand. You name it, voor het weekend vindt alles prima. En zometeen hoor je hoe je rijk kunt worden in een supermarkt door je kleding uit te trekken. Een waar gebeurd zomers briljant verhaal. Hoor je zo.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.

0: staat er weer één voor in de boeken. Ben je erbij? Dance Department. Vanavond, 9 uur. Radio 538.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu, later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: It's
7: It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: 538 Nieuws.
16: 5 uur.
17: In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de weidomgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met 2 trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de 2 inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een 2e inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: Live vanuit de koelcel in de supermarkt. Dit is hem, de zomertop 538. Met nu heel kort verkeer.
18: 3 vertragingen zijn er nog over op de A-wegen. A2 Utrecht richting Den Bosch is er daar een van. Voor Everdingen 16 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel 7 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord 57 minuten. Daar is een rijstrook afgesloten. Snelheidscontroles dan. Nou, die op de grootste wegen. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 46,5. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rotterdam zelf. Dat is de hectometerpaal 55,9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
19: Nu bij Zeeman. Herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
23: De zomer top 538.
24: Zomer op je
18: met de ijsklontjes zwetend hier in de studio Vriezer. En je hoort de dikste zomerhits. Nou ja, lekker verkoelend is dit. Coldplay.
23: Radio 538. 399.

Eti. Gezondheid. Warm weer kan je ook helpen om een winkel te beroven. Dat is ooit echt gebeurd. In Deventer kwam een groep ladies binnen die zichzelf meteen uit begonnen te kleden. Er hoorde ook een vent bij die stiekem geld uit een kantoortje kon stelen. En terwijl het hele personeel afgeleid was door de bijna naakte dames, werd de supermarkt zelf ook uitgekleed. Maar dan financieel. Het gebeurde in 1994 en op alle radio's hoorde je in de zomer op het strand Playa Hiti met die dikke zomerrit. Je hoorde The Sun.

Nou, hoor toch eens even al die artiesten hun best doen met hun linkerhand een raketje, rechterhand microfoon. Dit is hem, de zomer top 538. Leuk dat je luistert, Peggy Goo daarnet. Op 396, It Goes Like Na Na Na. Zometeen corona, waarvan je gaat zweten, maar dan de goede variant. The Rhythm of the Night komt eraan. 395.

0: horen The Rhythm of the Night.
1: Zometeen meer hits die klinken alsof de Copacabana is samengevoegd met de Costa del Sol. Alsof de wereld één groot strand is geworden. Want in de 538 zomerlijst zometeen Rema, James Hype en London Beat. En je hoort zometeen waarom je bij dit mooie warme weer extra snel je geld kwijtraakt. Oké, dus luisteren met de hand op de knip. Hoor je zometeen alle details hoe dat zit.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. Twee voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf,
2: dat zeg ik.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Zo, waar is het warm?
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.
7: Haibu.nl. Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Haibu. Ga snel naar Haibu.nl.
8: Haibu.
7: Haibu.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Libra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Libra.
1: De zomer top 538. Met nu Rema. Die doet even lekker rustig aan. Dit is...

0: 538.
1: Met op 392 Adam Poort en Strive and Move. Hey, let trouwens even op je portemonnee bij dit weer. Ik lees hier, als het mooi weer is, maakt het lichaam meer gelukstoffen aan en geef je automatisch meer fooi op het terras. Nou ja, ja, ja, hey, het leven is al zo duur, hè? Ik hoorde deze week, ik ben ook gestopt met autorijden. Het is nu goedkoper om coke te snuiven en overal naartoe te rennen. Alsjeblieft. Nee, nee, nee. Niet gaan proberen. Hey, zomer top 538 met James Hype. Zometeen.
0: 391.
1: En die is voor London Beat.

lekker opwarmertje voor vanavond misschien. Je hoorde James Hype en Ferrari op 390 in de zomertop 538. Met zometeen mijn fijne collega Jordi Warners. Met meer hits voor lekker.

0: Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK voetbal kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbal kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week
0: bij Radio 538.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven. Maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
20: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En bij het Ajaxstadion in Amsterdam staat al de hele dag een lange rij met mensen die straks het beste plekje willen hebben bij het concert van Harry Styles. Ze zitten in de brandende zon en moeten goed voor zichzelf zorgen, want er zijn geen flesjes water en beschutting geregeld voor de fans. Ze mogen wel water mee naar binnen nemen. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
26: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg? Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A4 richting Rotterdam tussen Delft en Keteltunnel. 21 minuten. Dan de A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. 46 minuten. En de A16 richting Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en Van Brienen Noordbrug. 19 minuten. Ook flitsers. De A4 richting Schiedam bij Schiedam. 61,5. De A15 richting Gorkum bij Papendrecht. Hectometerpaal 78,4. De hotline is bij deze niet geopend. Nee, want zometeen hoor je nog een uurtje van de zomer tot 5:08.
27: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
28: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
27: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
29: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 538.
2: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De zomer top 538.
3: Zomer op je radio.
1: Jordi Warners.
4: Wij zijn aan het barbecuen. En we luisteren zomer top 538. Groetjes, Joey.
5: Radio
1: 538.
6: 387. Ah, lekker, Joey. Nou, welkom dan inderdaad bij de zomer top 538. We gaan verder met Bakermat vandaag zometeen. Eerste Fugees. Ready or not.
7: Ready.

0: Gisteravond nog te gast hier in de studio bij 538. Bij Julia en mij. Bakermat hoorde je vandaag. En hij heeft hier nog een zomerse set gedraaid als pre-party van de zomer. Top 538, waar nu naar luistert.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Tijdens die zomer top 538 maak je ook nog eens kans op 2 kaarten voor Nederland-Algerije. De uitzwaaiwedstrijd op woensdag 3 juni in de Kuip. Hoe? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon luisteren. Hoor je de scheidsrechtersfluit voorbij komen? Geloof me, die valt niet te missen. Dan bel je gelijk naar de studio 09093008. Kom je in de uitzending, dan ga je er dus vandoor met 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd van Nederland-Algerije. Zomer top 538. Zometeen SL2, Rosé en Bruno Mars. Appata, eerst op 5.

0: Lolita, Alize, hoorde je in de zomer top 538.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: De uitzaaide wedstrijd op woensdag 3 juni in de Kuip. Anne, goedenavond.
2: Oh.
0: Hoi, ben je daar?
2: Hoi.
0: Ja, hi.
2: Jazeker.
0: Hey, ik begrijp, Anne, dat jij nog niet eens zozeer voor jezelf belt.
2: Nee, ik belde van mijn man, die zei bellen. En ik had stiekem al 10 minuten mijn telefoon klaarstaan.
0: Echt waar, ja? En waarom belt jouw man zelf niet dan?
2: Die heeft hij al 10 keer geprobeerd deze week, maar was niet gelukt.
0: Maar kunnen we dan concluderen dat jij gewoon meer geluk hebt in het leven, Anne, dan jouw man?
2: Altijd. Ik heb hem, dus ik heb het grootste geluk van de wereld.
0: Zo, nou, mijn hart smelt. Anne, ik ga het kort houden.
2: Ik heb ook al eens neigingen naam, hoor. Ja.
0: Jullie gaan naar Nederland al gereden. Bij deze van harte gefeliciteerd. 2 tickets voor woensdag 3 juni in de Kuip. Jullie zijn er hartstikke bij. En hard juichen, hè, dan krijgen ze nog meer succes in het WK.
2: Dat gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Veel plezier.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: It's playtime!
11: It's playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: De zomer top 538.
20: Met zometeen Chess Special Amigo. Radio 538. En eerst Licky Lee, dit is I Follow Rivers.

Jaar special op 538. In de zomer top 538. Je hebt wel van die nummers. Ja, dat wordt een beetje het liedje van jou en je vriendengroep. Iedere keer als je dat nummer hoort, dan zing je het allemaal met z'n allen mee. Of je staat ergens in de kroeg, je hoort het nummer voorbij komen. Je stuurt gelijk even een appje in die vriendengroep. Want het nummer is van jullie. Zo hebben wij hier bij 538 ook zo'n liedje. En dat is met het groepje met wie wij een aantal jaren geleden op Zandvoort op de camping stonden. Terwijl we daar live uitzending maakten. En in het huisje 's avonds kwam één liedje iedere keer weer tot in ten treuren voorbij. En dat is deze. Iris Berendsen.

morgenochtend 6 uur gaan we verder met de lijst. De lijst die past natuurlijk perfect bij de temperaturen buiten. Veel plezier zometeen met Wessel van Diepen en een nieuwe Global Dance Chart. Fijn weekend. Hoor je nu Martin Solveig, Dragonette. En hallo.

0: Julian, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf dinsdag de hele week.
0: Bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
8: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
11: Domino's. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: 538 Nieuws. 7 uur.
2: Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En dit was het nieuws op 538.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: 538.
4: Zaterdagavond lekker, 7 uur geweest. Welkom bij de lijst met de 40 heetste dances op aarde. Het is de nieuwe Global Dance Chart. En mocht je het nou gemist hebben, zo

in Bebe Rexha. Maar hoe ziet de top 3 er nu uit op deze tropische avond? De ontknoping vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Namens Wessel onderweg 3 binnenkomers. De eerste over zijn 10 minuten. En de zaterdagavond wordt afgetrapt door Thomas Gray en Rumors op nummer 4.

collab met Ed Sheeran, schreef de destijds 17-jarige Martin Garrix in 2014. Een jaar nadat hij doorbrak met Animals. En pas nu is die echt uit. De hoogste binnenkomen in de Global Dance Show op 538. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Nieuw op 25.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: De hits van 538, overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
8: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
9: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
18: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving. Domino's.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
29: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
30: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
31: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
32: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
33: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
34: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
35: Nee.
34: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
36: Lekker bezig.
34: Milner.

0: tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 538 Nieuws. 8 uur.
2: Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rotsfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stil viel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En dit was het nieuws op 538.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: 538.
15: Wesso van Diepen.
16: De temperatuur neemt nog verder toe, want de 20 heetste dance is op aarde, hoor je nu. Hier in de

Mijn moeder op de sportschool. Mijn moeder die had geen geld. Die was danslerares. Maar ze vond dansen zo leuk dat ze liever geen geld had en danslerares was als iets anders. Maar ze had dus geen geld voor een oppas. Dus ze nam mij altijd mee naar die dansschool. Dus dan

vorige week. Hoe ziet de top 3 er vanavond uit? Het antwoord vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Zometeen vertellen de Chainsmokers over hun werk voordat ze bekend werden. Eerst Anima en Lisa. Bad Angel, omhoog naar nummer 10.

0: bezoekers verdeeld over 3 dagen. Dat was echt geweldig. En je krijgt gegarandeerd kippenvel door onze Worldwide Warning. En een uur lang James Hype in onze hotmix.
1: Oeh, klinkt goed. Dankjewel Armin.
0: Yo, graag gedaan. Fijn weekend.
1: Blijf dus zeker luisteren naar Radio 538. En dan nu het moment.

is zo warm dat je iedereen zou aanraden niet te veel te bewegen. Another heeft de tip begrepen, blijft hangen op nummer 2 en Talk to You. Zaterdagavond, Radio 538, de Global Dance Chart, met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dance op aarde? Wanneer deze bas door mijn lijf dreunt, dan verlies ik me helemaal in de muziek en voel ik me weer vrij. Al dus Bebe Rexha over haar wereldhit met Faithless. Het is voor de 5e week onbetwist de heetste dance ter wereld, New Religion.

0: korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profi.

0: WK-voetbal is begonnen.
1: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
0: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld super sale weken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
8: It's playtime.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
16: mama
15: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus,

0: grootste in sportvoeding.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
10: Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen. En Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten. Ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt, winnen van FC Volendam, en dat geeft recht op een plek in de Eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
11: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
15: Geeft ruimte. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: Quickfit en weer verder.
20: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
21: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
22: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
24: Mindchef. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindchef Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

ter wereld. Er komen 500.000 bezoekers op af, verdeeld over 3 dagen. Ik zit zelf nog behoorlijk te vechten met mijn jetlag, maar wat een feest was het. Het officiële anthem van dit jaar was in handen van Leighton Jordani en Cascade, met de vocal van een zangeres die door social media en haar waanzinnige stem gigantisch groot is geworden. Natalie Jane. Hier is die, Meet Again, in Dance the

0: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Ik wil als dino!
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.

0: grootste in sportvoeding.
1: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus.
7: Aldi. On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: 538 Nieuws. 10 uur.
17: In Ter Apel zijn bussen vertrokken met tientallen asielzoekers die de nacht doorbrengen in een congrescentrum in Groningen. Hun bedden staan al klaar. Die zijn eerder vandaag neergezet door het Rode Kruis. Het aanbodcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Zo druk is het daar en de andere mogelijkheid was buiten slapen. Loos alarm in Nijmegen. Daar werd deze week een patiënt opgenomen in het Radboud ziekenhuis, van wie werd gedacht dat hij misschien ebola had. Maar er is goed nieuws. De patiënt is negatief getest en is dus oké. Het RIVM zegt verder niks over de man of vrouw. Ook over de nationaliteit wordt niks bekendgemaakt. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. Dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Barbara Streisand heeft op het filmfestival van Cannes een prijs voor haar hele werk gekregen. Ze kon hem zelf niet ophalen omdat ze aan het sukkelen is met haar been, en daarom heeft ze iedereen bedankt in een videoboodschap. Streisand maakte haar debuut in Funny Girl, maar speelde ook in Meet the Fockers. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 28 graden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

dit is Radio Zonneveld. Destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. Welkom terug op de zaterdagavond dansvloer van 538. Dit is Dance Department.

zaterdagavond, zoals die hoort, je werkweek vergeten. Je ogen sluiten en dansen. Door de Rafael Serrato en Pink P in Dance Department op 538. Nou, hou die ogen nog maar even gesloten. Ik heb een track voor je waar je echt kippenvel van krijgt. Het is zelfs onze Worldwide Warning. Dat vinden wij dan de belangrijkste en lekkerste nieuwste track van deze week. Check het zelf. Einka en Lepsy met Promises. Nu in Dance Department.

Harry en Neve met Activate in Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Kijk even in onze gratis app Inbox, waar ook internationale berichten op binnenstromen inmiddels. Hey Armin, beautiful music to dance to. I'm dancing the whole evening. Thanks for mixing and have a nice evening. Best wishes from Wandlitz in Germany. Het stuurde Bruno. En Lana die zegt morgen naar Festival. Nu nog even energie sparen en dansen in de woonkamer. Nou, have fun morgen, Lana. Wij dansen verder op een hele mooie nieuwe plaat van Adam Ten.

0: EK voetbal is begonnen.
1: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
0: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
25: Boost yourself.
26: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
27: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
28: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
27: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
30: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
31: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
32: Allsafe geeft ruimte.
33: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
31: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
34: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur.
7: In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt. De belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord. Een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: It's playtime.
29: It's playtime.
34: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.

0: Tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag... vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: This is about to go down.
7: Hi, this is Calvin Harris.
8: Hey, this is Mel P.
9: Hi, this is Chris Lake.
10: Hi, it's Cole Shield.
11: Hey, this is John Summit.
12: The biggest DJs in the mix.
13: 538 Dance Department.
12: This is the Dance Department Hot Mix.
14: Hij is de trots van Liverpool.
15: Please welcome all the way from the UK,
16: James Hype.
17: James Marsland, a.k.a. James Hype, begon al op 15-jarige leeftijd met draaien.
18: Started mixing some stuff into like some of my mum's old vinyl and stuff like that. Like she had like Michael Jackson records.
17: Hij is een meester in het mixen, maar het was deze Hotline Bling remix die hem in 2015 laat opvallen bij de grote platenlabels.

0: Tiësto. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de...

0: Wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. Hij staat komende avond als zesde. De twee Mercedes'en waren het snelst en staan helemaal vooraan bij de start. In de trainingen en sprintrace klaagde Max al over de auto en tijdens de kwalificatie was het niet veel anders. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: 538. Tiësto. Radio 538.
9: Volgend weekend draai ik op een van de grootste festivals ter wereld. In een van mijn favoriete steden ter wereld. Ik heb het over EDC Las Vegas. Electric Daisy Carnival. 500.000 man was daar op het weekend. En dit was een hele bijzondere avond, want het was de 30-jarige verjaardag van dit festival. Tegenwoordig vind ik het heel tof om een beetje terug te gaan naar mijn muzikale roots en mijn melodieuze uplifting tracks. Soms met trance invloeden. En wat mijn set ook nog heel speciaal maakte, was de muziek die ik draaide. Het was een mix van oud en nieuw en frisse trance sounds, maar ook oude trance sounds in een nieuw jasje. En eigenlijk was het een beetje een set beïnvloed door mijn hele carrière. Ik draai al heel lang mee en in deze set kan je ook alle verschillende stijlen terug horen die ik zo'n beetje heb gedraaid in mijn leven. Het was dus een hele mooie avond met heel veel nieuwe goede muziek en een paar klassiekers. Dus deze week neem ik je mee in Prismatic bij Tiësto naar EDC Las Vegas. Hier op 538. En in de show hoor je het eerste uur van die live set die ik daar draaide. En we begonnen meteen goed met mijn aankomende nieuwe single Don't Lose Your Head. Van mijzelf samen met Olivia Sebastianelli.

een speciale Prismatic bij TSO 538. Deze week hoor je mijn live set van EDC Las Vegas van vorige week. En de hele set kan je ook terugvinden op youtube.com/Tiesto. Geniet van de mix? Laat me ook even weten wat je ervan vindt op mijn socials @Tiesto.

Je luistert naar een speciale Prismatic bij TSL 58. Deze week hoor je mijn live set van EDC Las Vegas van vorige week. En de hele set kan je ook terugvinden op youtube.com/Tiesto. Niet van de mix? Laat me ook even weten wat je ervan vindt op mijn socials @Tiesto.

luistert naar een speciale Prismatic bij TSL 58. Deze week hoor je mijn live set van EDC Las Vegas van vorige week. En de hele set kan je ook terugvinden op youtube.com/Tiesto. Niet van de mix? Laat me ook even weten wat je ervan vindt op mijn socials @Tiesto.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, en dat is de belangrijkste prijs daar. Die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aankrijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Twee uur lang knallen hier bij 538. Het laatste over trends en progressive. Met straks nieuwe muziek van Omnia, Above and Beyond. En David Forbes maakte de Tune of the Week deze week met Sue McLaren. Ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst iets heel anders. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van EDC Las Vegas. Het grootste dancefestival ter wereld. 200.000 mensen per dag. Het is echt ongelooflijk. En
1: dat was... Kijk naar je video, want die stage die blijft maar gewoon doorgaan. Met die drone shots. Oh man.
0: Ja, dat was heel bijzonder, want het was eigenlijk heel koud. Ik mocht het festival afsluiten. Dus dat betekent dat ik draaide terwijl de zon opkwam.
1: Ja.
0: En er gebeurde iets heel bijzonders. Mijn hele set staat trouwens voor je klaar op mijn YouTube-pagina. youtube.com/armyvanburen. Maar deze plaat wil ik voor je draaien. Die draaide ik als allerlaatste als onderdeel van mijn set. Een nieuwe versie van de classic Depeche Mode. En voor de gelegenheid omgedoopt tot Here in My Arms. Samen met Silver Panda. Dit is A State of Trance.

0: 538, State of Trance. Ik ben Armin van Buren. Je hoorde de laatste single van Above and Beyond samen met Justine Suiza. When I Look in Your Eyes, de trending track. Oftewel de meest besproken track van de uitzending van vorige week. Above and Beyond mochten de zaterdag afsluiten tijdens EDC Las Vegas. Zij deden ook een Sunrise set. En die van hun kun je ook vinden op hun YouTube-pagina. Die van mij staat dus ook klaar. YouTube.com/Armin van Buren. Het was een hoogtepunt voor mij dit jaar om daar weer te mogen staan op EDC Las Vegas. Dat is dus een groot festival wat daar jaarlijks wordt georganiseerd. Er zijn meerdere EDC's over de hele wereld. In Orlando, maar bijvoorbeeld ook in Thailand, waar ik eerder stond.
1: Maar dit is toch wel echt het festival, toch?
0: Het festival, ja. En het gaat maar door. Want het is elke keer als ze het aankondigen, is het alweer uitverkocht.
1: Ja, en volgend jaar gaan ze 2 weekenden doen, zag ik alweer. Dus
0: is dat zo?
1: Ja. Dus mocht je erbij willen zijn, check het even.
0: Oh, nou, dat wordt heel spannend. Ja. Hey, iets heel anders. Even iets dichter bij huis. Ja. We hebben natuurlijk 25 jaar van dit radioprogramma al gevierd in Rotterdam afgelopen februari met onze meest succesvolle editie ooit. Ja. We gaan in juni naar Polen, Vietnam, Hongkong en ik kondig binnenkort nog meer locaties aan. Maar wat veel leuker is voor de luisteraars van dit programma is dat we op 1 juni 2026 de echte verjaardag gaan vieren.
1: Ja, dus dat is echt het moment dat je show 25 jaar bestaat.
0: Ja, ik reed op 1 juni 2001 naar de studio. Dat zat toen in het ID&T-gebouw.
1: Kratje vinyl waarschijnlijk.
0: Ja, en ik wist niet dat ik 25 jaar later nog precies hetzelfde zou doen. Het leek mij gewoon leuk om een gratis feest te doen. Dat zal dus zijn op maandag 1 juni. En dat gaan we doen in de Loft in Amsterdam.
1: De stad waar het allemaal begonnen is. We weer terug.
0: Stateoftrance.com voor meer info. Straks in uur nummer 2, Ollie James. Ik ben grote fan van die man. Hij gaat een uur lang een set doen. Maar eerst een track die je ook kunt vinden op mijn nieuwe compilatie. A State of Trance 2026. Wat een plaat. David Forbes en Sue McLaren. Dit is Satellite op 538.

0: 538, State of Trance. Ik ben Armin van Buren. Je hoorde Ahmed Helmy. Hij is een tijdje geleden begonnen met zijn Kings series. Dan heeft hij in elke track, die een beetje ongeveer hetzelfde sfeertje heeft, heeft hij het woord King. Maar ik denk dat dit echt de laatste geweest is, want de titel van deze track is dan King's Last Stand. Dus dat moet dan wel de laatste zijn.
1: Mysterieus allemaal, hè?
0: En daarvoor Darren Porter, Millennium Memories en Monzilla, Towards the Sun. En een plaat van John O'Callaghan met Sue McLaren en Paul Skelton, Signed. Je bent bij A State of Trance. We hebben het net al even verteld. We gaan iets bijzonders doen in de Loft in Amsterdam op maandag 1 juni. Die wordt dan een paar dagen later uitgezonden als de set hier bij 538, natuurlijk. Maar dat wordt wel heel bijzonder, want nou, ik vier dan echt letterlijk de verjaardag van A State of Trance. Ik reed ooit op 1 juni 2001, volgens mij toen op mijn Golfje toen nog, naar de Ronneweg in Amsterdam. Want daar was
1: ik zie het helemaal voor me, fantastisch. Ja.
0: En daar deed ik toen dus de eerste uitzending. Niet wetende dat het 25 jaar later...
1: Iedereen verklaarde je voor gek dat je het ging doen, toch?
0: Ja, maar ja,
1: elke week een radio.
0: En ik verklaar mezelf nog steeds voor gek dat ik het elke week doe. Maar op een of andere manier heb ik het toch 25 jaar volgehouden. Meer informatie daarover vind je op stateoftrance.com. Goed, we gaan even naar iets heel anders. We gaan naar Giuseppe Ottaviani, die Italiaan. Hij is mega succesvol als DJ en als producer. Produceert ook met zijn andere Italiaanse vrienden. Deze is gemaakt samen met Gabri Ponte en Crook Banks. Astra, nu bij 538.

met Hannah Lang en Whippenberg, You Got To Know. Wat een herbewerking is van de oude Capella Classic. Ik draaide hem al een tijdje in mijn sets. Duurde even voordat we de samples allemaal konden kleren. Het scheen dat er 7 verschillende samples in zaten. Die moesten wij allemaal op onze beurt weer kleren. Maar dat is gelukt. En die is gisteren officieel uitgekomen. Future Favorite, 41% van alle stemmen. Laat elke week je stem achter op jouw favoriete track. Dat kun je doen op onze Discord. Discord.gg/Armin van Buuren. Dan de Service for Dreamers deze week. Een plaat uitgevraagd door Ovidius Cernas uit Litouwen.